Jerry Lee Lewis, it'll be me soon records in the 50s. Okay, we gaan richting de rhythm and blues scene in Nashville, Tennessee. In de Anfang 50er jaren tijd, era, met Robert Tucker. Das Leben ist teuer. Zum Leben. Robert Tucker, 1952, met It Sure Cost Money to Live.

1954, The Crew Cuts aus Kanada mit Shaboom. Okay. The Roots of Rock and Roll mit Western Swing Music mit Bob Wills. En het is Texas Playboys. We gaan hier terug in het jaar 1937. The History of Western Swing Music, Bob Wills. En het is Texas Playboys. Zijn we hier. Met Get Along Home, Cindy.

Yeah, swing your girl round and round, do she do. Dat waren Tex, Bob Wills en de Texas Playboys met Get Along Home, Cindy. Western Swing Music, uit 1937, The Roots of Rock and Roll. We blijven nog een klein beetje in Texas met Honky Tonk, Hillbilly Music en de 40er jaren. Met de Seven Rogue Brothers. Er is niet veel bekend over deze Hillbilly Band. Maar damals waren ze zeer populair. In westelijke bereik van Texas. We spelen eerst van de Seven Rogue Brothers. With a wham and a bam. De Seven Rogue Brothers met de Hilltop Rack.

Rock Around the Clock, Let's Have a Ball. Eddie Cochran and Ginny, Ginny, Ginny. Eddie Cochran, West Coast, Californië, damals. In de 50s. En van de West Coast gaan we eerst compleet richting Oostkusten, Virginia. Met de Racketeens. En de Racketeens hebben damals in die 50er jaren een zeer goede rock'n'roll song aangespeeld. Über Janis Martin. De Racketeens zijn we jetzt hier. Met Janis Will Rock.